Elke dag met het hijsen van de vlag. Maar waar blijft dat ene schip waarop ik wacht? Dus ik trek maar naar het strand, naar het allerstilste

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Ik wou heel mijn leven lang zo geren zwemmen. Ik had gusting, maar ik mocht niet van ons moe. Ik gaf een kusje superkok, bleef een openloze zak, want er was niks om te doen. Moe, mijn

qu'on s'aime. Toen zei ik, dat zal wel niet blijven duren. Ik trouwde mee een maske van de kaan. Ze kreeg van thuis wat centjes mee. Ik sloeg mijn armen rond.

hat. Laat ons in de Kaspische, in de Kaspische zie je ons zwemmen. Nou denk ik nog terug aan al die jaren, vervlogen is al aan die goeie tijd. Al mijn spieren die zijn stijf, alles rammelt om mijn lijf. Het is voorbij, maar ik heb die spijt. Ik kan niet meer in de Kaspische, in de Kaspische, in de Kaspische. Ik kan niet meer.

0: Noordzee Gold, ouderwetse radio.
1: Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Ann Powels van de Grote Post.
3: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk

0: een chalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: We krijgen alweer een fantastisch zomerweekend, ook hier aan de kust, met initieel wat wolkenvelden, maar al snel wordt het volledig zonnig op deze zaterdag, met hier aan de kust eigenlijk niets dan zon, mogelijk enkele wolkenvelden in de loop van de namiddag, maar die zijn eigenlijk voor het binnenland, die stapelwolken, het binnenland van onze provincie, terwijl het hier eigenlijk mooi zonnig kan blijven, zoals wel vaker het geval is. De temperatuur die klimt hierbij naar een aangename 22 graden. Dus die grote hitte van afgelopen donderdag zijn we kwijtgeraakt. De wind die waait eerst zwak en veranderlijk, maar die zal in de loop van de middag een noordoostelijke richting gaan verkiezen. Een lichte zeebries en vandaar dat de temperatuur dus ook wat getemperd wordt hier aan zee. Maar al bij al toch veel aangenamer dan een pak boven de 30. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige

0: gebied in Afrika. 57 mensen overleefden dat niet. Migranten hoopten zo daarna de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Verschillende Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. Journalist Robin Ramakers.
1: Spanje zet intussen alles op alles om Europa gerust te stellen en te zeggen dat ze de situatie onder controle hebben en dat niemand in staat is om deze zeestraat naar het Spaanse vasteland en verder naar de Europese Unie. Om die over te steken zonder dat ze over de juiste papieren beschikken. Spanje spreekt zelfs over bewuste paniekzaaierij in Europa.
0: Maandag houden de ambassadeurs van de EU een spoedvergadering. In Napels in Italië zijn 21 gewonden gevallen bij de zware aardbeving gisteravond. Die had een kracht van 4,7. Verschillende gebouwen raakten beschadigd en in meerdere wijken viel de elektriciteit uit. Het trein- en metroverkeer werd ook stilgelegd. Bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen van landskampioen Club Brugge. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Toch vond clubspeler Hans van Aken zijn ploeg sterker.
2: Dat je Union gewoon niet te lang eigenlijk domineert. Ja, alles zat eigenlijk goed in deze wedstrijd, maar je moet hem gewoon in 90 minuten afmaken. Dat hebben we een beetje nagelaten en dan ja, weet als je penalty uitgaat dat er iemand uiteindelijk de pineut moet zijn.
0: Het was al de derde keer op rij dat Union en Club Brugge de Supercup tegen elkaar speelden. Union won 2 van de 3 keer. Eerst nog grijs, later meer zon bij maximaal tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maximaal rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger. Noordzee Gold.

Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefjes spelen

0: We krijgen alweer een fantastisch zomerweekend, ook hier aan de kust, met initieel wat wolkenvelden, maar al snel wordt het volledig zonnig op deze zaterdag, met hier aan de kust eigenlijk niets dan zon, mogelijk enkele wolkenvelden in de loop van de namiddag, maar die zijn eigenlijk voor het binnenland, die stapelwolken, het binnenland van onze provincie, terwijl het hier eigenlijk mooi zonnig kan blijven, zoals wel vaker het geval is. De temperatuur die klimt hierbij naar een aangename 22 graden, dus die grote hitte van afgelopen donderdag zijn we kwijtgeraakt. De wind die waait eerst zwak en veranderlijk, maar die zal in de loop van de middag een noordoostelijke richting gaan verkiezen. Een lichte zeebries en vandaar dat de temperatuur dus ook wat getemperd wordt hier aan zee, maar al bij al toch veel aangenamer dan een pak boven de 30. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus.

0: KV Dexmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberghe. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Een goeiemorgen en welkom bij Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Dit is Noordzee Gold. Vintage hits.

0: We kregen alweer een fantastisch zomerweekend, ook hier aan de kust, met initieel wat wolkenvelden, maar al snel wordt het volledig zonnig op deze zaterdag, met hier aan de kust eigenlijk niets dan zon, mogelijk enkele wolkenvelden in de loop van de namiddag, maar die zijn eigenlijk voor het binnenland, die stapelwolken, het binnenland van onze provincie, terwijl het hier eigenlijk mooi zonnig kan blijven, zoals wel vaker het geval is. De temperatuur die klimt hierbij naar een aangename 22 graden, dus die grote hitte van afgelopen donderdag zijn we kwijtgeraakt. De wind die waait eerst zwak en veranderlijk, maar die zal in de loop van de middag een noordoostelijke richting gaan verkiezen. Een lichte zeebries en vandaar dat de temperatuur dus ook wat getemperd wordt hier aan zee, maar al bij al toch veel aangenamer dan een pak boven de 30. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Pauwels van de Grote Post.
3: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
2: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Mus.

0: no.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat musee, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het is opletten als je vandaag met de auto op vakantie vertrekt. Mobiliteitsorganisatie VHB voorspelt een zwart weekend, omdat er veel reizigers richting het zuiden vertrekken en terugkeren. Gert Verhoeven van VHB.
4: Vooral Frankrijk. We zien daar de klassieke knelpunten ontstaan. De as naar het zuiden, richting Mediterranee, de autoroute du soleil rond Parijs, maar ook de ontsluitingen richting Italië, Zwitserland, Gotthardtunnel. Dat zijn de klassieke plaatsen waar je gaat stilstaan.
3: Probeer daarom pas morgen te vertrekken en neem zeker genoeg water mee voor onderweg. Ons land wil 1300 extra plaatsen in de gevangenis creëren. Dat heeft bevoegd minister Annelies Verlinde gezegd in het Belang van Limburg. Die extra capaciteit moet de overbevolking in de gevangenissen tegengaan. Verlinde benadrukt wel dat dit het maximale aantal is en er dus geen andere uitbreidingen volgen. In onze gevangenissen zitten nu zo'n 13.000 gedetineerden vast, terwijl er maar plaats is voor 11.000 mensen. In Ekeren is een man van 23 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een brand in een appartement vanochtend vroeg. Dat meldt de Antwerpse brandweer. Twee anderen raakten gewond en zijn ook overgebracht naar het ziekenhuis. Het vuur is intussen volledig geblust. Mogelijk werd het vuur aangestoken. Dat wordt nog onderzocht. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Dat melden de lokale hulpdiensten. Onder de doden zijn ook 2 kinderen. Op verschillende plaatsen in de stad brak er ook brand uit, onder meer in een appartementsgebouw. Zonnig vandaag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Dit is Noordzee Gold.

Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolaschny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileumtour Scala 30. Ze komen op 8 mei in Kursaal Oostende met een extra jubileumconcert. Tickets daarvoor zijn verkrijgbaar via concertevents.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: good.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak. De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
2: Dit is Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder een foodtruckfestival van 7 tot en met 9 augustus, onder de noemer HAP.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Powels van de Grote Post.
3: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
2: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag. Boom.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Politie en parket zijn op zoek naar een getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week. Een man van 54 kreeg daar een dodelijke klap nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. De dader zit al in de cel, maar op de tram zat ook een belangrijke getuige. Een man van rond de 40 met kort donker haar, een baard en donkere kledij. In Ceuta is de dodental opgelopen tot 77, dat meldt de Spaanse regering. De hulpdiensten zoeken ook nog naar lichamen in het water. Spanje plaatst intussen ook een nieuwe afschermingsbarrière in de zee. De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko naar Ceuta te zwemmen. Dat is Spaans gebied in Noord-Afrika. Om dan zo tot in Europa te geraken. Maar dat is dus niet gelukt. De meeste migranten zijn intussen teruggekeerd. Heel wat Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. De overheidsdienst Economie krijgt elke dag gemiddeld 23 klachten binnen over valse webwinkels in ons land. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over advertenties via sociale media die je naar een valse site leiden, zegt Laura Klaes van consumentenorganisatie Testaankoop.
4: Daar kan eigenlijk al een eerste alarmbelletje afgaan van ja, is dit wel echt? Je kan ook eens een keer opzoeken of er een fysiek adres staat op die website, een retouradres waarnaar je eventuele pakjes kan terugsturen als je toch niet tevreden zou zijn. En ook een KBO-nummer, dat is een nummer dat elke onderneming in België moet hebben.
3: Dan moet je volgens de site snel handelen om de promotie niet mis te lopen, dan is het vaak ook te goed om waar te zijn. De Vlaamse Ombudsdienst kreeg tijdens de eerste helft van dit jaar 20% meer klachten over drinkwatermaatschappijen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat komt onder meer doordat al maar meer gezinnen een digitale meter hebben. Consumentenexperte Safia Yashou.
5: De meeste klachten gaan over mensen die plots een extreem hoge waterfactuur krijgen en niet begrijpen waar dat verbruik vandaan komt. Daarnaast zijn er problemen bij verhuisdossiers, discussies over geschatte meterstanden en klachten over digitale meters, bijvoorbeeld afspraken die fout lopen of metergegevens die niet correct doorkomen.
3: Een tip, als je een extreem hoge waterfactuur hebt, betaal die niet zomaar, maar neem eerst contact op met je watermaatschappij. De UEFA is het vertrouwen in FIFA-baas Gianni Infantino kwijt. Na zijn omstreden plannen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

en triomfeert zoals weleer. Vaarwel Antoon, ik ga nu dood. Het is hard te sterven als

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee Gold. Een zomer.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Noordzee Gold. Een zomer vol golden

Casino Middelkerke lanceert een nieuwe comedy-reeks, Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf in een warme setting met maximum 95 plaatsen. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Powels van de Grote Post.
3: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
2: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Noordzee Gold. Vintage Hits.

In Oostende is er voortaan een creatieve ontmoetingsplaats, Kunstug. Een galerie, atelier en workshopruimte onder één dak, gevestigd aan de Rogierlaan 38. De galerie biedt zowel gevestigde als opkomende kunstenaars de kans om hun werk tentoon te stellen. Te bezoeken elke zaterdag en zondag van 2 tot 6.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Ceuta proberen het leger en de politie migranten nog steeds terug te sturen richting Marokko, na de forse toestroom van gisteren. Volgens de laatste cijfers zijn er nog zo'n 1500 Marokkaanse jongeren in Ceuta. Robin Ruimakers is voor ons ter plaatse.
4: Tegelijkertijd is men op dit moment ook bezig met het aanleggen van een drijvende grensbescherming langs de kust, waar massaal veel mensen langs zijn binnengekomen. En die drijvende dam die zou 500 meter tot in de zee reiken, zowel boven water als onder water, om te voorkomen dus datgene wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld opnieuw zou kunnen.
3: In Ceuta kwamen gisteren zo'n 60.000 migranten vanuit Marokko aan. 67 van hen kwamen daarbij om het leven. In Pakistan is de bekende Nepalese bergbeklimmer Nirmal Purja overleden, samen met 9 andere klimmers. Dat maakt zijn bedrijf bekend. De expeditieleden kwamen gisteren terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Voetbalclub Union heeft een nieuwe doelman aangetrokken. De Burkinees Hervé Koffi. Hij komt over van de Franse ploeg Lens. Koffi speelde eerder voor Charleroi. Hij komt in de plaats van de Nederlander Kiel Scherpen. Die is naar het Engelse Ipswich Town vertrokken. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
0: Noordzee Go.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Breuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Noordzee Gold. Dit weekend ouderwetse radio.

te dire

14 appelbomen in de zomerzon. 7 dikke tranen op een bruidsjapon. 15 zomersproetjes op een wang. 2 enorme zoenen op de gang. En 36 liedjes waar ik veel van hang.

15 mooie meiden in een boerenschuur. 46 zieltjes voor het vage vuur.

16 bisschopsmijters op een lange rij. Eén kleinmoedervlekje op een damesdij. 9 dominees op het carnaval. 2 olijven en een bitterbal. En 4 verliefde wolken in het blauw.

0: Dat is mooi, zeg. Ik heb het zelden zo mooi horen zingen, zeg. U draagt het voor, vind ik zo helemaal.
1: 16 stille nonnetjes op oude jaar. 2 aanstaande moeders en een ooievaar. 1400 doppers in een blik. 9 hiks van iemand met de hik.

0: een ontroerend gewoontje.
1: 16 lichte vrouwen in vergadering. 2 enorme boeren van een zuigeling. Veertien kamerleden
2: op het toilet.
1: 7 apen op een autopet.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het helder tot soms licht bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar minima van omen bij de 16 à 17 graden morgenochtend. En zondag, dat is ook een mooie dag om naar uit te kijken. Een op en top zomerdag met veel zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers, meer niet. De maxima die klimmen dan nog iets hoger, richting de 24 graden. Misschien lokaal zelfs 25 graden, ook hier aan zee. En ook dan staat er een lichte bries vanaf het noorden, vanuit de Noordzee, waardoor dat de temperatuur nog enigszins getemperd wordt. Want dieper in de provincie gaat men dan opnieuw richting de 30 graden. Fijn weekend!

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Een zomer van Golden Oldies, Noordzee Gold.

0: De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het helder tot soms licht bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar minima van omen bij de 16 à 17 graden morgenochtend. En zondag, dat is ook een mooie dag om naar uit te kijken. Een op en top zomerdag met veel zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers, meer niet. De maxima die klimmen dan nog iets hoger, richting de 24 graden. Misschien lokaal zelfs 25 graden, ook hier aan zee. En ook dan staat er een lichte bries vanaf het noorden, vanuit de Noordzee, waardoor dat de temperatuur nog enigszins getemperd wordt. Want dieper in de provincie gaat men dan opnieuw richting de 30 graden. Fijn weekend!

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Powels van de Grote Post.
3: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
2: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Noordzee Gold.
4: Zomerlang.
1: Ouderwetse radio.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak. De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen. Hij haalde het in een spurt met 2 voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. Op zo'n 50 kilometer van de meet werd het voor Evenepoel nog spannend, na een probleem met zijn fiets.
4: Ik was best wel in paniek. Uiteindelijk heb ik gewoon zo hard mogelijk naar boven gereden. Wel gepaced omdat ik wist dat er op de plateau en in de afdaling nog veel goed te maken was. En dat is ook wat dat ik gedaan had, want het was ook nog best nog ver. Maar uiteindelijk maakt het niet uit. Als je wint, elk probleem is dan mooi meegenomen.
3: Het is de 4e keer dat Evenepoel de Clásica San Sebastián wint. Hij wordt zo alleen recordhouder. Geen 4e ritzege voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. De overwinning was voor de Noor Storm Ingebrigtsen. Hij had 15 seconden voorsprong op een groepje achtervolgers en 20 seconden op het peloton. Wout van Aert blijft leider in het klassement en daar was het hem om te doen vandaag.
5: Ons doel was vandaag om klassementspositie te behouden, zodat we morgen zonder stress kunnen starten. Ik denk dat we prima mee geslaagd zijn.
3: Morgen eindigt de Ronde van Denemarken. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Lorena Wiebes de eerste rit gewonnen. Ze haalde het in de sprint voor de Mauritiaanse Kim Lecour en de Nederlandse Demi Vollering. Wiebes vertrekt morgen in de gele trui. De getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week is gevonden, dat meldt de politie. Daarvoor werd vanmiddag nog een opsporingsbericht verspreid. De man zat op de tram toen een man van 54 een dodelijke klap kreeg, nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. Ook de getuige zou slagen hebben gekregen van de dader. Die werd opgepakt. De verwachte drukte op de Europese wegen is uitgebleven. Er was een zwarte zaterdag voorspeld met veel files, maar het viel al bij al mee. Mogelijk zijn veel mensen vroeger vertrokken om de files voor te zijn, zegt Gert Verhoeven van VAB.
6: Het probleem dat zich een beetje stelt, dat is dat we vanmorgen in de VAB-alarmcentrale sinds vannacht en heel vroeg deze morgen toch wel wat meer oproepen zagen en ook wat meer ongevallen. En daaruit leiden we af dat er toch wel veel mensen gisteravond zijn vertrokken, de nacht hebben doorgereden.
3: VAB raadt wel af om 's nachts te rijden, omdat je door de vermoeidheid meer kans hebt op ongevallen. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen en maandag krijgen we zonnig zomerweer met maxima boven 30 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met kans op buien, maar met zomerse temperaturen rond 25 graden.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee Gold.

zijt of wat zult ge zijn? Verklaar het en zeg het mij toe. Wat zijt ge toch blinkende knopke fijn, dat ze nimmer van schrijven zijt moe. Gij loopt over het spiegelend water klaar en het water niet meer een verroert dan of het een gladdige windje waar dat stil over het water gevoert. O schrijverke, schrijverke, zegt het mij dan.

staat in het water niet. Gij schrijft en het is uit en het is weg. Geen christenen weten wat dat bedient. O schrijverke, zeg het me zeg. Zijn het visselkes daar van schrijven moet? Zijn het kruidekes daar van schrijft? Zijn het kijkers of bladjes of blommekes zoet?

Eén lessen niet min nog te meer. Wij schrijven en kunt gij die lessen toch niet lezen en zijt ge zo bot. Wij schrijven, herschrijven en

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goeie avond.

0: c'est Goals.
1: Got it? Man, that's my native tongue.
2: Look out. Zoom.

Ik kijk al jaren s'avonds naar de televisie. En de programma's vind ik lang niet mis. Als ik mijn ogen toe doe, zou ik durven zweren dat het precies een echte radio is. Een keer heb ik de antenne gans verkeerd verbonden. Toen zijn de schipper Penelope en Armand Appie te zien.

bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goeienacht.